0: De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen in wie er meedoet. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of die uitslag klopt. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0... na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later op de dag stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël. Als derde eindigde Roemenië. Rond het Songfestival was dit jaar veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen over wie er mee mag doen. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De besmetting moet nog met een tweede test bevestigd worden. In dat geval zou de Canadese patiënt de 11e zijn bij wie het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. Het schip zelf is onderweg naar Rotterdam en komt daar naar verwachting maandagochtend aan. Niemand van de bemanningsleden heeft symptomen van het hantavirus. De autoriteiten op Saba hebben een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten zijn ook op zoek naar camerabeelden. Ibrahim Afellay stopt als assistenttrainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet verder te gaan. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistenttrainer. Het weer, het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot 1 graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: first time.
1: Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël, als derde eindigde Roemenië. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is waarschijnlijk een nieuwe Hanta-besmetting ontdekt. Een opvarende van het cruiseschip Hondius met lichte klachten testte positief. Een tweede test moet de besmetting nog bevestigen. Tot nu toe zijn 3 mensen na de uitbraak op de Hondius aan het virus overleden. Het weer, het raakt bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Ka-ching.
1: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
2: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
1: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De regering van Venezuela heeft een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro het land uitgezet. Het gaat om zakenman en oud-minister Alex Saab, die gezien wordt als de financiële man achter Maduro. De Venezolaanse autoriteiten melden dat hij is uitgezet vanwege strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Waar hij naartoe is gebracht, werd niet bekendgemaakt. Mogelijk moet Saab nu getuigen tegen Maduro. Die werd in januari opgepakt en meegenomen naar de VS en staat terecht voor onder meer drugshandel. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over eventuele Nederlandse deelnemen aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. Bulgarije heeft het Songfestival gewonnen. Israël werd tweede. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0... na ook al een eerdere zege. De tegenstander van Willem II wordt morgen bekend. Het wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hoe maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt? Een bonus lust bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op enige afstand volgde Israël op de tweede plaats. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar vermist wordt niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de 53-jarige wandelaar die woensdag niet terugkeerde van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden en er is een foto en signalement van de man verspreid. Morgen wordt de zoektocht hervat, zegt het bestuur van het eiland, maar die is veranderd van een reddingsoperatie naar een bergingsoperatie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus, bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in de Verenigde Staten terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. In de middag volgen ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?
1: I told myself, life is short.

0: Thuis, op het werk of onderweg. En Omroep Zeeland aan natuurlijk. Altijd.
1: Que lo que estamos rulando y empezó el verano. Fuego.

De beste muziek. De mooiste verhalen. De leukste nieuwtjes. En het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland. Tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek, Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de wandelaar van 53 die woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in Amerika terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier naar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008. Of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
3: Hey, bedankt.
4: Merci.
2: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Je hebt alleen vandaag nog.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
8: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
0: Goedemorgen, in heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Bluff, Raccoon, Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv. Bij Omroep Zeeland.

0: verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Odido. Omroep Zeeland.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
7: Omroep Zeeland.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou in de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek, Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en de omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. De Nederlandse man die wordt vermist op Saba is waarschijnlijk overleden, dat melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de wandelaar van 53, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Dan nog het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
11: Oh, wat betekent dat voor mij?
10: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
11: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
10: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
11: En moet ik verder nog ergens op letten?
10: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
15: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
7: Omroep Zeeland.
8: Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Herken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Blijf bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland. Ah.
1: Let's go.

0: Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: True Lease met Genke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
2: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
2: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de Nederlandsekluis.nl.
2: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de Nederlandsekluis.nl.
5: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
7: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
8: Omroep Zeeland.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers in problemen geraakt. Ze kwamen vast te zitten, waardoor dat gebeurde is niet duidelijk. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld. Die zette een helikopter in om lopers op te halen. Nog niet iedereen is opgehaald. Het gaat om 32 mensen, onder wie 4 gidsen. De wadlopers worden naar een boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance klaar om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek en Roemenië werd derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook nog buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
11: Dynamisch.
10: Maar in de winter wil ik zekerheid.
12: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
13: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei... ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
14: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
17: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
18: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
19: Hans, alleen de prijs is anders.
20: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
21: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
22: Je zolder, opslag of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
23: 27 mei, Demodag Scootmobielen.
24: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
22: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
25: Omroep Zeeland.
26: Goedemorgen, zondag in Zeeland. Met Marcel van den Driest.

0: De Bell Stars met Sign of the Times. Aan het begin van een nieuwe zondag in Zeeland. Sunday is my day
1: with you. Ja, wat een fijn gevoel geeft dat als die zondagochtend zo voor je ligt met een heerlijke lijst muziek voor me. Chef Special staat erop, Nick Kamen, Sabrina Carpenter ook. En zometeen hoor je van Mario Echthuizen wat het weer gaat doen in onze provincie. En dit is eerst Alex Warren met Eternity. Hear the clock.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Ed Sheeran met Photograph. En als je een foto wil nemen van de lucht, ja, wat ga je dan zien? Dat vraag ik aan weerman Mario Echthuizen. Goedemorgen, Mario.
2: Goedemorgen. In Rilland viel deze maand al 75 mm. In tegenstelling tot op de kop van Schouwen-Duiveland, waar maar 19 mm viel. Komende dagen komt er nog wat neerslag bij. Vandaag trekt een koufront langzaam over de provincie met veel bewolking en wat regen. Daar kunnen ook buien tussen zitten, plaatselijk met onweer. De middagtemperaturen liggen rond de 14 graden bij een matige en in het westen even vrij krachtige zuidwestelijke wind. Eind van de middag en in de avond klaart het van het westen uit wat op, al blijft een lokale bui nog mogelijk. Komende nacht koelt het af naar 9 tot 11 graden. Morgenochtend start weer bewolkt en kunnen vooral in de middag weer enkele buien vallen, ook dan mogelijk met onweer. Tot woensdag blijft de temperatuur enkele graden beneden normaal en blijft het wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het geleidelijk warmer, met op vrijdag en in het weekeinde zonnig en warm weer met 20 tot 23 graden. We moeten dus nog even door deze wisselvalligheid heen.
3: Tot 12 uur, zondag in Zeeland.
4: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't break. And

Nick Kamen, I Promised Myself. Ja, en samen met dat andere singeltje, Each Time You Break My Heart, is dat eigenlijk de nalatenschap van deze Britse zanger. Hij is overleden in 2021. Maar we natuurlijk kennen we hem ook van die uitkleedpartij in die spijkerbroekenreclame. Je luistert naar Zondag in Zeeland met nu muziek van Sabrina Carpenter. Please, please, please.

The Look van Roxette hoor je hier bij Omroep Zeeland op de zondagochtend. Nou, afgelopen donderdag kon je getuige zijn van de presentatie van de nieuwe Zeeuwse top 40 jaarlijst. Elk jaar doen we dat op Hemelvaartsdag tussen 8 en 12. Nou, en dit plaatje van Emma Heesters, dat stond daar niet in. Ze stond er wel in met Alles wordt beter en Meisje uit de klas. Maar geen Spaanse duetten dit keer. Deze maakte ze met Rolf Sanchez.

Liam Rimes, Life Goes On. In Zondag in Zeeland met, zoals elke week, ook even een terugblik in de tijd. Wat gebeurde er zoal op de 17e mei in het verleden? Voor alles is een eerste keer en dat gold op 17 mei 1978... voor deze primeur. De eerste glasbak van Nederland werd toen neergezet. Dat was in 's-Hertogenbosch. Een container voor het gescheiden inzamelen van glasafval. Nou, we weten allemaal dat het daar niet bij zou blijven, want nu scheiden we GFT, plastic en metaal ook nog eens. Zo ben je président de la République Française en zo draai je de bak in. Dat gebeurde Nicolas Sarkozy. Op 17 mei 2023 kreeg hij in hoger beroep een gevangenisstraf opgelegd. En het werd later nog erger voor hem, want vorig jaar september werd hij veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. Onvoorwaardelijk, wegens criminele samenzwering. Hij ging toen even de cel in, maar na 3 weken mocht hij de resterende straf alweer thuis uitzitten. En dit instrument kennen we allemaal.

Wet, wet, wet. Love is all around. En dit is nog maar het begin van de zondagochtend. Want er staat nog veel meer muziek klaar straks na 10 uur. Dus houd die radio gezellig op Omroep Zeeland.

0: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
1: Hey ondernemer, je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
0: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
2: Woont u in Beverland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
3: Openstaande vacatures? Deel ze. Kijk op adverterenin-zeeland.nl.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
6: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
5: En voor de sta-opstoel van Toon.
7: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer. Wow.
8: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
13: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM gebracht op Ameland en er staat een ambulance om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Nederlandse man die vermist wordt op Saba is waarschijnlijk overleden, melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de 53-jarige wandelaar, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. De NPO en AvroTros doen nu nog geen uitspraken over een mogelijke Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won dit keer het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. Israël werd tweede en Roemenië eindigde als derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar ook zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen. Dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar coredate.nl. Coredate. Op de wereld om elkaar te helpen.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Coredate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
17: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
20: Oh, wat betekent dat voor mij?
19: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
20: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
19: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
20: En moet ik verder nog ergens op letten?
19: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
21: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
22: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
23: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
24: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
25: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
12: Goedemorgen, zondag in Zeeland met Marcel van den Driest.

Mike Oldfield en Maggie Reilly met To France. Welkom en goedemorgen bij Zondag in Zeeland. Sunday is my day with you. En we zetten de zondagochtend gezellig voort met fijne muziek op je radio hier bij Omroep Zeeland. Douwe Bob zit erbij, Cock Robin, George Michael. En ook weerman Mario Echthuizen. Die gaat je helemaal bijpraten over het weer in onze provincie. Hier is Jason Mraz.

0: With You van Douwe Bob. En als je erop uit wilt trekken vanmiddag, dan ben je natuurlijk benieuwd of je dan een paraplu mee moet nemen. Dat vraag ik aan de weerman Mario Echthuizen. Goedemorgen, Mario.
1: Goedemorgen. In Rilland viel deze maand al 75 mm. In tegenstelling tot op de kop van Schouwen-Duiveland, waar maar 19 mm viel. Komende dagen komt er nog wat neerslag bij. Vandaag trekt een koufront langzaam over de provincie met veel bewolking en wat regen. Daar kunnen ook buien tussen zitten, plaatselijk met onweer. De middagtemperaturen liggen rond de 14 graden bij een matige en in het westen even vrij krachtige zuidwestelijke wind. Eind van de middag en in de avond klaart het van het westen uit wat op, al blijft een lokale bui nog mogelijk. Komende nacht koelt het af naar 9 tot 11 graden. Morgenochtend start weer bewolkt en kunnen vooral in de middag weer enkele buien vallen, ook dan mogelijk met onweer. Tot woensdag blijft de temperatuur enkele graden beneden normaal en blijft het wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het geleidelijk warmer, met op vrijdag en in het weekeinde zonnig en warm weer met 20 tot 23 graden. We moeten dus nog even door deze wisselvalligheid heen.
2: Tot 12 uur, zondag in Zeeland.

Dochters van Marco Borsato. Ik ben net even naar beneden gelopen voor een heerlijk vers kopje koffie. En dan klinkt die muziek gewoon nog net even lekkerder. Straks hoor je George Michael, eerst Damiano David Tyler en Nile Rodgers met Talk to Me.

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. Faith van George Michael. En ja, een beetje goede moed erin houden. Dat was ook het credo voor heel veel Zeeuwse artiesten die een plekje wilden veroveren in de Zeeuwse top 40 afgelopen donderdag. Nou, voor velen is dat gelukt.
1: Muziek uit Zeeland.
0: En dat geldt voor RJ uit Hulst. Better Off Alone.

0: Last Train Home, John Mayer. Het is zondag en daarom luister je naar heerlijke muziek op de zondagochtend hier bij Omroep Zeeland. Met elke week ook even wat cultuurtips. Wat is er zoal te doen op het gebied van kunst en cultuur in onze provincie? Nou, daar weet hoofdredacteur van de Zeeuwse Cultuuragenda Rob Bakker alles van. Goedemorgen Rob.
1: Goedemorgen Marcel. Soms is cultuur gewoon durven beginnen. Een eerste noot spelen, een zaal binnenkomen. Of een verhaal toelaten dat je misschien liever uit de weg ging. En precies daar beginnen we vandaag, in Podium De Piek met Jampot. Een plek voor jonge muzikanten tot 21 jaar. Een podium waar alles nog mag gebeuren. Waar iemand voor het eerst een solo speelt. Waar bandjes samen ontstaan die over een paar jaar misschien op de grote festival staan. Backline staat klaar. Begeleiding is aanwezig. En ouders, vrienden en nieuwsgierige muziekliefhebbers zijn allemaal welkom, vanaf 1 uur. En dan naar een bunderkunst. In Sint-Aartskerk voor de voorstelling Tatin van Theater Split. Een man die denkt dat hij alles onder controle heeft. Hij raakt plotseling uit balans door een ingrijpende gebeurtenis. En wat volgt is een zoektocht naar hoe je verder moet wanneer je zekerheden verdwijnen. Geen groot spektakel, maar juist een intense voorstelling waarin tekst, spel en stilte hun werk doen. Soms zijn dat de voorstellingen die nog lang blijven hangen.

Dan schuiven we door richting Middelburg, naar de Zeeuwse Concertzaal, waar meesterpianist Nicolaas van Pauken muziek van Schubert en Brahms laat horen. Om 4:30. Dat klinkt misschien als een rustige zondagmiddag, maar vergis je niet. Dit is muziek waar enorme emoties onder zitten. Van Pauken staat bekend om zijn intense spel, en Schubert kan soms klinken alsof iemand rechtstreeks zijn gedachten in de piano heeft gelegd.

0: die jazz, funk, punk en rock door elkaar gooit tot iets wat vooral heel energiek en onweerstaanbaar klinkt. En dan nog ons doorkijkje in de week. Maandagavond verandert de Nieuwe Kerk in Zierikzee in een Spaanse droom tijdens Café del Mundo. Quita Revolution. Twee flamingo-gitaristen, twee stoelen en verder eigenlijk alleen een virtuositeit. Hun versie van Una Mattina werd wereldwijd miljoenen keren bekeken. En nu staan ze gewoon in Zeeland. En dinsdagavond in Goes een hele andere avond. In Theater de Mythe. Daar geven Colette de Bruin en Fabienne Naber een lezing over diversiteit bij autisme. Over verschillen tussen mensen. Over de herkenning. En over het beter begrijpen hoe breed het spectrum eigenlijk wel is. En in Terneuzen komt schrijver Rob van Essen. Naar Porky en Bess. Tweevoudig winnaar van de Libris Literatuurprijs. Een schrijver die werkelijkheid en absurditeit op een hele eigen manier door elkaar laat lopen. Soms is het grappig, soms is het vervreemdend, maar het spreekt altijd tot de verbeelding. En wil je nou nog meer evenementen zien, dan ga je gewoon naar uitinzeeland.nl. Daar vind je ook de laatste editie van ons digitale tijdschrift. En kun je even helemaal mee laten nemen in onze podcast, waar we goede gesprekken voeren met cultuurmakers in Zeeland. Een hele fijne cultuurzondag toegewenst. En tot de volgende week.
1: Tot 12 uur, zondag in Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Passenger, let her go. Maar ik laat je beslist nog niet gaan, want de zondagochtend is nog niet voorbij. Straks na 11 uur, het staartje van deze heerlijke ochtend vol muziek hier bij Omroep Zeeland. Dus blijf er gezellig bij.

0: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: 27 mei, Demodag Scootmobielen.
0: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
3: Woont u in Beveland of Walcheren? En wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen, zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes. Ongedierte, één stap voor. Ga nu naar traas.nl en voorkom het ongemak van ongedierte.
4: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
5: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
6: Hey Remo!
7: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
6: Hey!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
14: Omroep Zeeland.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance om mensen te onderzoeken. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man probeerde te vluchten. Hij zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Meerdere woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De NPO en AfroTros doen nu nog geen uitspraken over een Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. En Israël werd tweede. Dan het weer. Het is bewolkt. Af en toe valt er wat regen. Vanmiddag meer zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Trulies met Genke.
16: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
10: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
16: Precies wat we nodig hadden.
10: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
17: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
10: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
17: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
18: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
20: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
21: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
22: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
23: Goedemorgen, zondag in Zeeland met Marcel van den Driest.

Eurythmics. En ze zingen over een onderwerp waar we het afgelopen week flink over hebben kunnen meepraten. Here comes the rain again. Goedemorgen en van harte welkom bij Zondag in Zeeland. Daar luister je naar. Muziek tot 12 uur. Raccoon komt eraan, UB40, Miley Cyrus staat allemaal op de lijst. Zometeen komt ook Perry Mulder langs om een tip te geven over een film die op dit moment in de bioscopen draait. Dit is de nieuwe van Teddy Swims en die heet Mr. Know-It-All.

Raccoon met wat hun allereerste Nederlandstalige single was. En afgelopen donderdag in de Zeeuwse top 40 heroverde die een plek in de top 3. Op nummer 3 stond hij. Zondag in Zeeland met de filmtip.

0: Zondagochtend muziek op je radio hier bij Omroep Zeeland. Maar ook altijd rond deze tijd even een filmtip van Perry Mulder. Elke week legt hij een van de films even eruit die op dit moment in de bioscopen draaien. En laten we even luisteren naar de trailer van de film van deze week.
1: Teamwork between the moral and the immoral. The black and the white. They operate in the gray.
2: Show what you got.
3: Ja, je hoorde een fragment vanuit In the Gray van Guy Ritchie. Hij begon ooit met het maken van commercials en videoclips voordat hij doorbrak met Lock, Stock en The Two Smoking Barrels. Daarna volgde eigenlijk gelijk al een instant classicer. Dat was Snatch. Was met Brad Pitt, die film. En daarna de Gentleman. Zijn handelsmerk is echt snelle montage, scherpe Britse humor. Personages die vaak in de problemen raken door hun eigen toedoen. Ja, hij werkte ook aan grote Hollywoodfilms zoals Sherlock Holmes en de live-action versie van Aladdin. Voor Disney deed hij dat. En acteurs krijgen vaak de ruimte om scènes anders te spelen dan op papier staat. En daardoor voelen alle dialogen ook heel spontaan en snel aan. Nou, in deze film In the Gray volgt hij een geheim team dat een gestolen miljard moet terughalen. Maar deze missie loopt natuurlijk helemaal uit de hand. Verwacht dus actie, dubbelspel en snelle dialoog in de typische Guy Ritchie-stijl. Het begin komt wat traag op gang, maar daarna gaat het heerlijk los op zijn Guy Ritchie's. In de hoofdrollen zitten Henry Cavill en Jake Gyllenhaal. En Cavill werkte eerder met Ritchie samen in The Man from U.N.C.L.E. Dus de mensen die dat hebben gezien, ga zeker naar In the Gray, want het is weer een heerlijke Guy Ritchie-film.
0: Bedankt, Perry Mulder.
4: Tot 12 uur, zondag in Zeeland.

UB40, Can't Help Falling in Love. Die hoorde je hier in Zondag in Zeeland. Miley Cyrus kwam vorig jaar met een single met een, ja, eigenlijk het oude vertrouwde geluid van Fleetwood Mac. Dankzij de medewerking van Lindsey Buckingham en Mick Fleetwood. Maar het is wel helemaal van deze tijd. Secrets.

0: Barry White.
1: Ja, en ik hoorde pas weer een collega erover toen hij hem weer hoorde. Wat is dat toch een herkenbaar geluid, hè? Uit de jaren 70. You're the first, the last, my everything. Je luistert naar Zondag in Zeeland. En ja, de populariteit van de volgende artiest lijkt maar geen grenzen te kennen. Dit is Bruno Mars met zijn allernieuwste Risk It All.

Deep Blue Something met Breakfast at Tiffany's. En het wordt eigenlijk langzamerhand tijd voor Lunch at Tiffany's. Want zondag in Zeeland zit er bijna op. Blijf lekker luisteren naar Omroep Zeeland. Je wordt bijgepraat over het Zeeuwse nieuws in Zeeland nu. En daarna volgt meer muziek in de Muziekmiddag. Gepresenteerd door Richard de Buk. Misschien ben je er volgende week ook bij. Bij een nieuwe zondag in Zeeland tussen 9 en 12. Hoe dan ook. Nog een

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
0: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
3: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
4: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Voetbaltrainer Jozef Oosting is voor de 2e keer dit seizoen ontslagen. Deze keer moet hij vertrekken bij Royal Antwerp, waar hij in november begon. De Belgische voetbalclub verloor vrijdag met 3-0 van OH Leuven in de strijd om een ticket in de Conference League. En ook de 2 wedstrijden daarvoor werden verloren. Antwerp staat nu op plaats 11. Begin september moest Oosting al weg bij FC Twente na 4 duels. Dan het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dan is er verkeersinformatie. De ANWB meldt file op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Tussen Goes-Zuid en de afrit Ierseke staat 6 kilometer file. Geeft je 6 minuten vertraging. De N57 Middelburg richting Rotterdam tussen Stellendam en Hellevoetsluis. 5 kilometer, 6 minuten vertraging. De N59 Cirruskerken richting knooppunt Hellegatsplein. Tussen Cirruskerken op Schouwen en de aansluiting met de N256. Daar staat 3 kilometer file, geeft je een klein kwartier vertraging. De N59 Burghaamstede richting knooppunt Hellegatsplein. Tussen de aansluiting met de N256 en de afrit Sierjansland. 6 kilometer file, 10 minuten vertraging. Tot slot de N59 Zierikzee richting knooppunt Hellegatsplein. Tussen Oude Tongen en Den Bommel staat 3 kilometer file. Geeft je 6 minuten vertraging.
17: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
18: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
20: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
21: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
22: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
23: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
24: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien. Maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
23: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
1: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
25: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
26: Omroep Zeeland.
15: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport.
26: Omroep Zeeland.
5: Hij kan niets, niet praten, niet bewegen. Hij kan alleen knipperen met zijn ogen. En toch maakte Dick een cd. En ook in deze uitzending elkaar zo hard mogelijk trappen zonder je te verdedigen. Verder praat Roeland van Vliet ons bij over het Zeeuwse sportnieuws. Het weer in Zeeland, het is bewolkt met kans op regen. Het is 13 tot 15 graden. Goedemiddag, je luistert naar Zeeland Nu. Ik ben Mirjam van Wouwen. Totaal verlamd zijn en toch muziek componeren. Het lijkt onmogelijk, maar de 63-jarige Dick van der Heijden uit Capelle is het levende bewijs dat het kan. Met behulp van AI, kunstmatige intelligentie, maakte hij een cd. Verslaggever Marcel de Kranen zocht hem op.
27: Deze muziek is gemaakt door Dick van der Heijden uit Capelle. Het nummer heet Learning Curve en staat op een cd die van der Heijden heeft gemaakt met behulp van AI. Dick van der Heijden is al meer dan 30 jaar helemaal verlamd. Hij heeft het locked-in-syndroom. Communiceren doet hij met oogbewegingen die zijn verzorgers voor hem vertalen. Een van hen is Michelle de Kort, die dus spreekt namens Dick van der Heijden.
0: Uiteindelijk is iedere muzikant gedreven door twee dingen. Je gevoelens uiten en de drang om te creëren.
27: Van der Heijden schrijft al jaren muziekrecensies, maar zelf componeren was tot voor kort niet mogelijk.
0: Ik kwam niet verder dan het maken van playlists.
27: Maar nu AI bestaat, is dat helemaal veranderd.
0: Het is een vulkaanuitbarsting van 32 jaar niet kunnen creëren.
27: Op de cd staan in totaal 14 nummers. De muziek is op Spotify en andere streamingsdiensten te horen en wordt veel beluisterd.
0: Voor mij is AI de missing link tussen het maken van echte muziek en helemaal geen muziek.
5: Een verslag was dat van Marcel de Kranen. Ander nieuws dan in Zeeland. Bij een vechtpartij in Vlissingen is vannacht iemand gewond geraakt, vermoedelijk een steekwond. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het incident gebeurde in de Van Dishoekstraat. Agenten gingen op zoek naar de dader, maar die was niet meer te vinden. De twee zouden elkaar kennen. Gisteravond liepen er 8 ponies over de N57 bij Vrouwenpolder. De politie vermoedt dat ze door mensen zijn vrijgelaten. Agenten hebben met hulp van omstanders de ponies weer terug in de wei gezet. Voor zover bekend zijn er geen ongelukken gebeurd. Om de beurt een harde trap tegen je bovenbeen krijgen zonder dat je mag verdedigen of ontwijken. Dat was de bedoeling tijdens de eerste Nederlandse Low Kick Challenge in Capelle gistermiddag. Volgens de organisatie draait het om incasseren en doorzettingsvermogen. Maar vanuit de vechtsportwereld klinkt ook stevige kritiek. De Nederlandse Vechtsportbond noemt het geen echte vechtsport. Nanchu Hiddes ging kijken bij dat opvallende evenement in Capelle.
2: Dames en heren, welkom bezoekers. We gaan zometeen de deelnemers gaan we opstellen.
3: Jasmijn, jij doet mee aan de Low Kick Challenge, waarin je dus vrijwillig trappen gaat uitdelen en trappen krijgt zonder te verdedigen. Wat is daar leuk aan?
4: Ja, het gaat erom dat ik met sport vind ik het trappen al heel leuk. En een wedstrijd leek me sowieso ook al leuk. Dus ja.
3: Maar normaal gesproken mag je natuurlijk wel jezelf verdedigen tegen een low kick. Nu niet. Is dat niet een beetje een vreemd gevoel voor jou?
4: Ja, het is wel een vreemd gevoel. Maar ook als je heel vaak traint en zo, beginnen je bovenbenen ook heel goed tegen te kunnen. Dus als er dan een trap komt, heb ik er sowieso ook al minder last van dan als je bijvoorbeeld niet zou trainen. Dus ja, het is wel een vreemd gevoel, maar het hoort er wel bij.
3: Xiliana, jij trapt straks dit evenement af tegen Jasmijn. Ben je er klaar voor?
4: Jazeker, ja.
3: Waarom doe je mee?
4: Ja, ik vind het altijd leuk om ervaring op te bouwen. En ja, het is wat nieuws. Dus ja, ik vind het helemaal geweldig eigenlijk, ja.
3: Hoe ga jij dat aanpakken?
4: Ja, gewoon incasseren. Ja, want als je hard trapt, kan je ook hard terugverwachten. Dus ja, ja, dat gaat lukken.
6: Xiliana en Jasmijn staan op dit moment op het podium. Ze geven om de beurt elkaar een low kick trap. Met een muntje opgooien is bepaald wie er mag beginnen. Ze mogen zichzelf dus niet verdedigen. Elke ronde duurt 10 minuten. Mocht er dan nog niet iemand opgegeven hebben of omgevallen zijn.
7: Zorg dat je voorste voet in het vak blijft.
6: Jasmijn heeft aangegeven dat ze stopte. En daardoor is Xiliana de winnaar geworden van deze ronde.
3: John Minnaert, organisator van de eerste Low Kick Challenge in Nederland. De vechtsportautoriteit keurt dit wel af. Wat vindt u daarvan?
2: Alles wat je begint is controversieel, maar we moeten ergens beginnen. En op het moment dat dat in veiligheid kan, in goed overleg en in respect naar elkaar toe, dan moeten we gewoon een nieuwe start maken met de jongere generatie in deze sportwereld.
3: Nu kan ik me wel een beetje inleven in die vechtsportautoriteit die het afkeurt, want ja, je mag elkaar schoppen totdat de ander er bij wijze van bij neervalt. Je mag jezelf ook niet verdedigen. Valt het dan niet een beetje onder de categorie zinloos geweld?
2: Nee, dat vind ik sowieso niet. Want we zijn allemaal getrainde sporters. En degene die zich hiervoor opgeeft, weet wat er is. Je kunt ervoor trainen. Het is niet zo dat het zomaar op straat gebeurt. Dat vind ik zinloos geweld. We komen allemaal uit de getrainde situatie, allemaal uit de sportschool, en we weten precies waarvoor we ons opgeven.
5: Ja, ik ben benieuwd hoe de deelnemers vandaag wakker zijn geworden of ze de trap nog afkwamen. Organisator John Minnaert hoopt op een tweede editie en dan het liefst in een grote stad. Straks krijg je de weersverwachting, nu eerst muziek.

0: Sweet About Me, Gabriella Tilmi. Het is 11:45. We gaan het over het weer hebben. Voorlopig hebben we nog wisselvallig weer met vrij lage temperaturen. Er trekt een front met bewolking en wat regen over de provincie. Lokaal kan er ook een bui tussen zitten met onweer. Het wordt niet warmer dan 14 à 15 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond zijn er een paar opklaringen. Morgen vooral in de middag weer enkele buien met kans op onweer. Het wordt morgen 13 tot 15 graden. Vanaf woensdag gaan de temperaturen geleidelijk omhoog richting 20 graden. En voor het sportnieuws is aangeschoven Roeland van Vliet.
1: Ja, en we gaan natuurlijk terug naar gisteren. Kloetingen werd kampioen. Maar tegelijkertijd blies Hoek de titelkansen in de tweede divisie nieuw leven in. De Zeeuws-Vlaamse nummer 3 won met 2-0 van Rijnsburgse Boys, terwijl koploper Quick Boys gelijk speelde. Je hoort een blije trainer Gerard de Nooyer.
2: Gewoon een hele goede wedstrijd als je kijkt naar vorige week. Ja, weer het wel verschil. En ja, dan zie je, als we echt goed zijn, zijn we ook heel goed. En het had bij de rust al, hadden we eigenlijk al duidelijk afstand kunnen nemen, moeten nemen. Ja, het duurde wat lang voordat we scoren. En dat was wel, dat was eigenlijk het enige minpuntje van deze wedstrijd. Want we hebben natuurlijk wel wat kansjes nog voor het laatst tegengekregen. Maar dat was inherent omdat zij heel veel ballen gingen naar voren gingen. Eigenlijk inpompen in de 16 meter. Maar we stonden ons mannetje en we hebben het prima gedaan.
1: En dan liggen de lijntjes met Quick Boys en met de treffers?
2: Nou ja, we wisten natuurlijk dat ze achter stonden, 1-2. En wij hoorden, toen wij de 2-0 maakten, hoorden we dat ze nog 7 minuten moesten. 2-2. Ja, dan hoop je gewoon dat het op 2-2 blijft. En de treffers wisten we al, dat stond al ver voor. Dus ja, volgende week een heerlijke wedstrijd. Echt wel.
1: Uit bij de treffers?
2: Ja, dat kan niet mooier. En ja, we hebben nog echt kans.
1: De stand bovenin is nu als volgt. Quick Boys heeft 63 punten. De Treffers en Hoek hebben er allebei 62. Als Hoek volgende week bij de Treffers wint en Quick Boys wint niet bij Kozakken Boys, dan is Hoek kampioen op het hoogste amateurniveau. Hockey dan. Imke Verstraeten uit Hulst is met haar club Amsterdam doorgedrongen tot de finale van de play-offs. Daarin staat de 21-jarige speelster uit Hulst in het Pinksterweekend tegenover Den Bosch. Amsterdam, dat in de reguliere competitie vierde was geworden, won donderdag al verrassend in de eerste wedstrijd van die play-offs. SCHC, uit Beeldhoven. Dat was als eerste geëindigd in het seizoen en dat werd toen met 3-2 verslagen, mede door een doelpunt en een assist van Verstraeten. Gisteravond verloor Amsterdam met 1-0 de return in Beeldhoven, waardoor de stand precies gelijk was. En shootouts moesten toen uitkomst brengen. De ploeggenoten van Verstraeten benutten die beter dan SCHC. Atleet Ivar Engels uit Middelburg heeft gisteravond in Nijmegen het Zeeuws record op de 3000 meter stiepel voor mannen onder 20 jaar verbeterd. Hij liep de afstand in 9 minuten 16 seconden en 33 honderdste. En hij dook daarmee 10 seconden onder de beste Zeeuwse tijd tot nu toe. En die was van Tommy Staal en dateerde uit 2013.
0: Ja, alweer even geleden dus. Dankjewel Roeland. We zijn ook gelijk aan het einde van deze Zeeland Nu. Hier op de radio neemt Richard de Buk het over met de muziekmiddag. Dag!
3: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziekmiddag.

Mooie, prachtige Italiaanse klanken van Eros Ramazzotti, Un Emozione per Sempre is de titel van zijn hit uit 2003. Dat allemaal aan het begin van een nieuwe aflevering van De Muziekmiddag. Tot aan 6 uur ben ik bij je. Om 5 uur hebben we nog een keer Zeeland nu met het laatste nieuws uit onze provincie. En verder heel erg veel muziek in deze aflevering van De Muziekmiddag. Er is ook opmerkelijk nieuws over een wel heel bijzondere verjaardag in Berlijn. Het jaar van de hit is dit keer 1964 en we kijken terug in de geschiedenis van 17 mei in het item Vandaag Vroeger. Verder in dit uur nog muziek van onder andere Bonnie Tyler, Max, Train en nu Marshmello samen met King Brown. New truck, big

Even terug in de muziekmiddag naar 1990, naar die grote hit van Tina Turner, I Don't Wanna Lose You. Nieuwe muziek, natuurlijk in de muziekmiddag. Dit is Ilse de Lange, Get It Right.

Ilse de Lange in de Muziekmiddag. We gaan terug naar 1982. De band America bestaat dan al ruim 10 jaar. En heeft in de jaren 70 grote hits gehad met nummers als A Horse With No Name en Sister Golden Hair. Maar begin jaren 80 is het even wat stiller rond de band. Totdat ineens dit nummer verschijnt. You Can Do Magic. En opvallend genoeg is het nummer niet geschreven door America zelf, maar door Russ Ballard, een Britse songwriter die ook hits schreef voor onder andere Rainbow en Hot Chocolate. Ballard die bood het nummer aan de band aan en eigenlijk voelde iedereen meteen, dit klopt. De warme samenzang van Jerry Beckley en Dewey Bunnell, gecombineerd met die frisse jaren 80 productie, dat gaf America ineens weer een compleet nieuw geluid, zonder hun herkenbare stijl kwijt te raken. En het werkte. Het werkte echt. You Can Do Magic werd de grootste hit van America in de jaren daarna. In Amerika had het de top 10. Het nummer verscheen op het album View From The Ground. En wereldwijd kreeg de band er een compleet nieuw publiek bij. Een liedje met een heerlijke sfeer. Het klinkt licht, optimistisch en een beetje dromerig. Precies dat typische begin jaren 80 gevoel. You Can Do Magic.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Train in de muziekmiddag. Je hoorde 50 Ways to Say Goodbye. Straks gaan we een aantal bekende Nederlanders feliciteren die vandaag op 17 mei jarig zijn. Maar zover is het nog niet. Eerst naar 1995. Een mooie reis terug in de tijd. Naar de kermis. Of in Engeland heet dat de Fairgrounds. Dit is Simply Red.

Max samen met Andy Grammer. Je hoorde The Thing I Love. Het is 17 mei vandaag. En ook vandaag zijn er bekende Nederlanders jarig. Saskia Noord, de schrijfster van spannende thrillers. Hij wordt vandaag 59 jaar. Dennis Schouten, presentator en online programmamaker. Hij wordt 31 jaar. Twan Huis, de journalist en presentator, viert zijn 63ste verjaardag. En Romana Vrede, actrice en theatermaker, wordt vandaag 54 jaar.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
6: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
10: Omroep Zeeland.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. En daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwert vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte man zou psychische problemen hebben. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er is iets buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. En die werd later verderop in de Brabantse plaats gevonden. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer bij 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen en dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
15: Dynamisch.
14: Maar in de winter wil ik zekerheid.
16: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
17: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
18: Vernielingen. Bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven-poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
19: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
20: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf. Met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was nog nooit zo mooi.
21: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
22: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
23: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
24: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziekmiddag. Met...

Kyrie, je hoorde Mister aan het begin van weer een uur muziekmiddag hier op deze zondagmiddag bij Omroep Zeeland. Straks muziek van onder andere Natalie Imbruglia, van Snelle, van Douwe Bob, van Robert Palmer, Miles Smith. En nu gaan we naar Alicia Keys. Dit is Underdog.

Joe Cocker in de muziekmiddag. You are so beautiful. Zometeen reizen we terug naar 1987 met een hele grote hit. Daar heb ik een verhaal over. Maar eerst, as he's am, dit is Ed Sheeran.

We gingen terug in de tijd naar 1986. Robert Cray die brengt met zijn band het album Strong Persuader uit. Dat album wordt zijn grote internationale doorbraak en wint later een Grammy voor beste bluesopname. En op die plaats staat dus dit Right Next Door, geschreven door Dennis Walker, die ook meewerkt als producer van het album. Het verhaal achter dit nummer is natuurlijk heel sterk. Je hoort een man die door dunne muren een ruzie bij de buren opvangt. Maar langzaam wordt duidelijk, hij is zelf de reden van die ruzie. Hij zit er niet buiten, hij zit er middenin. Muzikaal is het typisch Robert Cray. Strak, beheerst, blues met soul en geen noot te veel. Geen grote schreeuwpartij, maar juist die ingehouden spanning maakt het nummer zo sterk. Right Next Door werd in 1987 ook echt een hit. In ons land bereikte het nummer 4 in de top 40.

Labyrinth samen met Emily Sandé in de Muziekmiddag. Het is hoog tijd geworden voor Vandaag Vroeger. We stappen in de tijdmachine en reizen naar 17 mei in de geschiedenis. Op 17 mei 1954 doet het Amerikaanse Hoge Rechtshof uitspraak in de beroemde zaak Brown versus Board of Education. Rassenscheiding op openbare scholen wordt ongrondwettelijk verklaard. 17 mei 1990 is ook de dag waarop de Wereldgezondheidsorganisatie homoseksualiteit officieel van de lijst met geestesziekten schrapt. En tot slot wordt op 17 mei 1981 in Nederland voor het eerst de jaarlijkse Nationale Molendag georganiseerd. Honderden historische molens openen hun deuren voor publiek met aandacht voor Nederlands erfgoed en techniek. Dat allemaal vandaag vroeger op 17 mei.

De Jonas Brothers in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Daarvoor Douwe Bob en Sera. En die hele mooie uit 1978 van Robert Palmer. Every Kind of People. Later in de muziekmiddag heb ik nog opmerkelijk nieuws. Dat is wel een hele bijzondere verjaardag. Hoe dat zit, dat hoor je later dus in dit programma. Ook gaan we uiteraard nog een keer naar het jaar van de hit. Krijg je een overzicht van de 5 populairste bioscoopfilms in Nederland. We kijken naar de prijzen uit dat jaar en het nieuws uit ons jaar van de hit 1964. En natuurlijk die hit.

sneller. Hij is waarschijnlijk bang in het donker. Laat het licht nog even aan. Daarvoor hoorde je de Miami Sound Machine met het heerlijke Conga. Dit is Natalie Imbruglia.

0: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: 27 mei, demodag scootmobielen.
4: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
5: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
6: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
7: Pap, die moeten we hebben!
6: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
12: Onlineveilingmeester.nl.
13: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
13: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
20: Omroep Zeeland.
21: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Gidi Markussover gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Het Kamerlid gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussover het woord nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. En afgelopen week zei Markussover dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was de afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er iets is buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. Die werd later teruggevonden, verderop in de Brabantse plaats. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3 uur. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
0: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
22: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
23: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
24: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coreDate.nl/nalatenschap.
25: De zilte wind in je haren, in groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, kom thuis aan het water.
26: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
5: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
27: Omroep Zeeland.
28: Goedemiddag.

uit duizenden natuurlijk. Michael McDonald aan het begin van weer een uur muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland. Sweet Freedom hoorde je. In dit uur gaan we nog een keer terug naar het jaar van de hit, 1964. En we hebben opmerkelijk nieuws over een wel heel bijzondere verjaardag. En veel muziek. Muziek van onder andere Cressip, Alex Warren, Paul Young, The Beatles, Fleetwood Mac en nu Taylor Swift.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Heerlijke, vrolijke muziek van Alvaro Soler. Deze hit Sofia, die komt uit 2016 alweer. Dat is alweer 10 jaar terug, als je erover nadenkt. Die 10 jaar zijn omgevlogen. Je luistert naar Omroep Zeeland, de muziekmiddag met nu Morgan Wallen.

naar 1990 in onze muzikale tijdreis. De muziekmiddag, joh, de Fleetwood Mac en Save Me. Zometeen het opmerkelijke nieuws. Daarvoor gaan we naar Berlijn voor een wel heel bijzondere verjaardag. Maar eerst nog muziek, straks de Beatles. En nu eerst Bente, kan je me zien?

Beatles. We gingen daarvoor terug naar 1967. All You Need Is Love. Daar zouden ze een leuk tv-programma voor moeten maken, lijkt mij. Lijkt me een goed plan. Goed, alle onzin op een stokje. Het is tijd in de muziekmiddag voor opmerkelijk nieuws. En daarvoor gaan we naar Berlijn, waar een wel heel bijzondere verjaardag is gevierd. De oudste gorilla ter wereld in gevangenschap, Fatou, is namelijk 69 jaar geworden. En dat is echt uitzonderlijk, want in het wild worden gorilla's meestal niet ouder dan 35 tot 40 jaar. Geen taart met kaarsjes voor Fatou, maar wel een feestmaal van sherrytomaatjes, bieten, prei en sla. Hij moet wel gezond blijven natuurlijk. Fatou woont al sinds 1959 in de dierentuin en werd waarschijnlijk als jong dier uit West-Afrika naar Europa gebracht. Haar exacte geboortedatum is onbekend, maar haar verjaardag wordt elk jaar op 13 april gevierd. Ze leeft tegenwoordig lekker rustig in haar eigen verblijf, want op haar oude dag heeft ze niet zo'n behoefte meer aan drukte van andere gorilla's. Ze is haar tanden kwijt, heeft een beetje last van de artritis en hoort ook niet alles meer even goed. Maar hey, 69 jaar, dan mag dat. Kortom, een verjaardag zonder taart, maar met een hoop groenten en een record op naam.

dansen aan zee. Die mooie van Bluff in de muziekmiddag. Zometeen gaan we terug naar het jaar van de hit. 1964 krijg je van mij de top 5 van populairste bioscoopfilms in dat jaar in Nederland.

even terug naar 1979 met Nils Lofgren. Je hoorde Shine Silently. Het is tijd om naar het jaar van de hit te gaan hier in de Muziekmiddag. We gaan terug in de tijd naar 1964. Dit waren de films waar Nederland massaal voor naar de bioscoop ging. Op nummer 5, The Great Escape. Een spannend oorlogsverhaal dat enorm populair was. Nummer 4, From Russia with Love. James Bond begon echt een wereldfenomeen te worden in 1964. Op nummer 3, Cleopatra. Gigantisch, duur en spectaculair. Het was een echte bioscoopervaring in dat jaar. Op nummer 2, Mary Poppins. Magie, muziek en een film waar families massaal voor uitliepen. En op nummer 1, nog een bioscoopfilm. Goldfinger, Bond op zijn iconischst. Gadgets, acties en glamour maakte dit de hit van het jaar. Het jaar van de hit, 1964. Oh.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
0: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
15: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de ebola-uitbraak. Ook zijn er ruim 300 verdachte gevallen. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Kamerlid Gidi Markussoer gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Hij gebruikte een omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussoer het woord omvolken nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. Afgelopen week zei Markussoer dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 14. Morgen zon, wolken en buien en dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Wij zijn Medipoint.
17: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
18: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
17: En voor de sta-opstoel van Toon.
19: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
17: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
20: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
21: Een heel boek? En de kinderen dan?
20: Die zijn veel te druk met spelen.
21: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
20: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
21: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
20: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
21: Proost.
20: Op sunweb.nl.
17: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
22: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
23: Ongediertebestrijding begint bij preventie. Vraas Ongediertebestrijding heeft al meer dan 25 jaar ervaring. Ze komen met een duidelijk plan van aanpak hoe je ongedierte een stap voor kunt zijn. Ga nu naar traas.nl en voorkom het ongemak van ongedierte.
24: De zilte wind in je haren, in groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, kom thuis aan het water.
25: Omroep Zeeland.
14: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met...

hele leuke nieuwe hit van Shakira hoorde je aan het begin van weer een uur muziekmiddag. Zoo is de titel van de plaat. In dit uur hebben we muziek van Raccoon, van Nick Kamen, van Roy Orbison, van Roxette. Magdalena Munnik komen langs. En nu gaan we naar 1985 voor een hit voor Sade. Dit is Hang On To Your Love.

Robbie Williams, come on dan. Hij is dan op het absolute hoogtepunt van zijn solo-carrière. Het nummer staat op zijn 5e studioalbum Escapology, dat in november 2002 uitkwam. En waar Feel nog groots en meeslepend was, klinkt dit come on dan alsof Robbie even, ja, zeg maar, de keerzijde van de roem laat horen. De tekst gaat over een leven dat uit elkaar valt. Interviews, imago, beroemdheid, leugens en het gevoel dat alles langzaam ontspoort. Geen vrolijke popplaat dus, maar wel één met een refrein dat meteen blijft hangen. En dat werkte. Het werd een mega hit in Engeland en in ons land. Ook de videoclip kreeg veel aandacht. Die werd geregisseerd door Jonas Akerlund en liet een rauwe, chaotische nasleep van een feest zien. De clip die zorgde in 2003 voor controverse en werd door MTV Europe zwaar gecensureerd.

muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Wat zouden we zijn zonder Roxette? Je hoorde It Must Have Been Love. Het is hoog tijd geworden voor het jaar van de hit. We reizen weer terug naar 1964. Dat is een jaar waarin de wereld verandert. De popmuziek explodeert en nieuwe sterren overal opduiken. In de Verenigde Staten wordt de Civil Rights Act ondertekend door president Lyndon B. Johnson. Discriminatie op basis van ras, afkomst of geslacht wordt officieel verboden. In oktober worden in Tokio de Olympische Spelen gehouden. Voor het eerst organiseert een Aziatisch land het grootste sportevenement ter wereld. En muzikaal verovert de Britse popmuziek Amerika definitief. De zogeheten British Invasion, aangevoerd door bands als The Beatles, verandert de internationale muziekscene voorgoed. En in 1964 verschijnt een nummer dat meteen een klassieker wordt. Roy Orbison met Oh Pretty Woman. Het nummer ontstond bijna spontaan. Roy die zat thuis toen zijn vrouw Claudette vroeg of ze geld mee mocht nemen om te gaan winkelen. Orbison begon erop te zingen Pretty Woman Walking Down the Streets. Nou, binnen korte tijd was het een van de bekendste riffs uit de popgeschiedenis. Er was een hit geboren. Pretty Woman.

waren er weer drie achter elkaar in de muziekmiddag. Phil Collins, Can't Stop Loving You, Never Been Better van Rondé. En de hit uit ons jaar van de hit 1964, Roy Orbison en Pretty Woman. Later in de muziekmiddag gaan we nog één keer terug naar het jaar van de hit. Krijg je van mij de prijzen die je betaalde in de supermarkt of op een terras of bij de benzinepomp.

Nick Cayman, Each Time You Break My Heart. Je luistert naar Omroep Zeeland. Dit is de muziekmiddag. We zijn er tot 6 uur vanmiddag. Straks om 5 uur. Zeeland nu met het laatste nieuws uit onze eigen provincie. En nu is Raccoon met de

0: zolder, opslag of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
1: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
0: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
2: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
3: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
4: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
5: Ah, chips.
4: Maak er een potje van. Want

0: je het een tikje anders doet.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
4: Omroep Zeeland.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
4: Omroep Zeeland.
6: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar. En studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en infrastructuur aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen. Hij raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is vanmiddag een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die het een tikkie anders doet.
1: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd. Even in de magnetron en zo op tafel.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
5: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
4: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
6: Omroep Zeeland.
4: Goedemiddag.

En van die hele vrolijke platen uit 1980 van Blondie, The Tide Is High. Dit is de muziekmiddag, nog tot 6 uur vanmiddag. Straks om 5 uur in Zeeland nu met het laatste nieuws uit onze provincie. We gaan nog een keer naar het jaar van de hit. We kijken naar de prijzen uit 1964. En veel muziek, zoals deze hit van John Mayer. Dit is Perfectly Lonely.

Bruno Mars, dat is zo'n artiest die eigenlijk alles kan. Zingen, dansen, gitaar spelen en een complete show neerzetten. Hij wordt in 1985 geboren op Honolulu als Peter Hernandez in een muzikale familie. Al jong staat hij op het podium als Elvis-imitator tijdens familiefeesten. En later verhuist hij naar Los Angeles, waar hij eerst succes krijgt als songwriter en producer. Maar in 2010 breekt hij zelf wereldwijd door met hits als Just The Way You Are en Grenade. En daarna volgen de hits elkaar razendsnel op. Locked Out of Heaven, 24K Magic en natuurlijk Uptown Funk met Mark Ronson. Bruno die combineert moeiteloos soul, funk, pop en R&B met invloeden van artiesten als Prince, Michael Jackson en James Brown. Dat hij geboren performer is, blijkt ook uit zijn optredens tijdens de Super Bowl halftime shows en zijn vele Grammy Awards. En ondanks alle wereldhits blijft hij bekend staan als iemand die ouderwets vakmanschap combineert met moderne pop. Bruno Mars, hij laat zien dat echte showmannen nooit uit de mode raken.

Alize, moi, Lolita is de hit uit 2001. Je luistert naar Omroep Zeeland, de muziekmiddag. Nog tot 6 uur, straks nog het jaar van de hit 1964. Maar nu eerst...

Sting, Love is the Seventh Wave in de muziekmiddag. Zometeen muziek van CeeLo Green en Madonna. Maar eerst deze mooie van Cameron Whitcomb. Medusa.

CeeLo Green, je hoorde Forget You. Straks gaan we naar een hit uit 1966. En dat is bijna het jaar van de hit, 1964. Maar hier is Ed Sheeran.

Zo af en toe duiken we heel ver terug in de tijd in de muziekmiddag. We gingen terug naar 1966 met deze grote hit voor Nancy Sinatra. These boots are made for walking. Over reizen ver terug in de tijd gesproken. We gaan weer naar het jaar van de hit. En dat is 2 jaar daarvoor, voor die plaat van Nancy Sinatra. 1964. Het is de tijd van zwart-wit televisie, zeezenders op de radio. En prijzen waarvan je nu denkt, dat kan toch bijna niet meer. Een pak melk van een liter, die kostte toen zo'n 75 cent in de guldencenten. Dat is omgerekend naar euro's 34 cent. Op een terras een pilsje pakken, dat kostte je ongeveer 75 cent in guldens. Dus omgerekend ook die 34 eurocenten. Een zak friet bij de snackbar, dat ging over de toonbank voor zo'n 60 cent. Oftewel 27 eurocent. En tanken dan, een liter benzine kostte in 1964 52 cent guldens. Oftewel 24 cent eurocent per liter. Echt serieus. En wat verdiende je? Een officieel minimumloon was er toen nog niet, maar een lager maandloon lag in 1964 zo rond de 350 gulden. Reken ik dat even snel om naar euro's. Is dat ongeveer 159 euro. Dat allemaal in ons jaar van de hit 1964.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: True Lease met Genke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
7: Omroep Zeeland.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
7: Omroep Zeeland.
9: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de Verenigde Arabische Emiraten is een elektriciteitsgenerator bij een kerncentrale geraakt door een drone. Daardoor ontstond brand, niemand raakte gewond. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap is er geen sprake van een verhoogd stralingsniveau. Wie achter de droneaanval zit, is onduidelijk. Tijdens de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran waren de Emiraten regelmatig doelwit van Iraanse drones. Op dit moment is er een staakt het vuren, maar er zijn nog geregeld aanvallen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij die Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. NEC is 3e geworden in de Eredivisie en mag volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als 5e en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd gewonnen. De Nederlandse handbalmannen hebben zich niet geplaatst voor het WK volgend jaar in Duitsland. Nederland verloor in Rotterdam voor de 2e keer in de play-offs van Griekenland met 38-33. De handbalmannen waren er de afgelopen 2 WK's wel bij. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
12: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
13: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Omroep Zeeland.
8: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport.
15: Geschiedenis vind je overal en zeker afgelopen weekend tijdens de kanondagen. En ook in deze uitzending brullende levensgrote dinosaurussen in Goes. Verder praat Roeland van Vliet je bij over het laatste Zeeuwse sportnieuws. Het weer in Zeeland, veel bewolking en enkele buien. De temperatuur ligt rond de 13 graden. Goedemiddag, je luistert naar Zeeland nu. Ik ben Mirjam van Bouwen. Onder het motto geschiedenis vind je overal stond het dit weekend in heel het land bol van de historische verhalen. In het museum in Vlissingen draaide het om Michiel de Ruiter. Jonge bezoekers gingen samen met een gids op ontdekkingstocht door het museum en moesten daarna zelf aan de slag. Verslaggever Nanchu Hiddes was erbij.
16: Een groepje kinderen krijgt een rondleiding door het museum hier in Vlissingen. We staan nu inmiddels op de hoogste verdieping van het museum. En de kinderen kijken naar wat schilderijtjes van Michiel de Ruiter.
17: Hij heeft in dat been iets wat men noemt koudvuur gekregen. En hij is daar uiteindelijk aan overleden.
16: Na een rondleiding door het museum zijn de kinderen naar het atelier gegaan. En daar gaan ze aan de gang met een eigen zeegezicht schilderen.
18: Dat is water en het meeste lucht. Maar ik ga ook nog een zee maken en boten en nog van alles.
16: Met welke kleuren doe je dat?
18: Blauw, grijs, wit, donkerblauw, groen.
16: En wat heb je hiervoor nog gedaan, voordat je ging schilderen?
18: Rondleiding gehad en van alles te weten gekomen. Naar schilderijen gekeken en zo. Van Michiel de Ruiter.
16: Wat heb je allemaal geleerd dan?
18: Dat Michiel de Ruiter, dat hij van zijn 11e van school werd gestuurd, dat hij toen ging varen. En toen hij 13 was, toen ging hij pas echt varen. Dat toen waren de touwen klaar voor het schip.
16: Een groepje van 7 kinderen zit in het atelier. Zij gaan beginnen aan het verven van een zeegezicht. De tubes verf staan op tafel in verschillende kleuren. En er liggen kwasten en ook nog een soort spatels.
19: Een soort mesje en dan kan ik heel goed de golven van de zee maken.
16: Hoe kwam je er zo op om dat mesje te gebruiken dan?
19: Nou, ik zag het hier liggen en ik vond het wel een beetje de vorm van een schuimkop. Dus.
16: En je gebruikt zo te zien niet één kleur, je mengt het ook een beetje.
19: Ja, groen, blauw, wit.
16: En waarom meng je het?
19: Zodat het echt een beetje een woeste zee lijkt en dat het niet alleen maar blauw is. En zo.
16: Vind je het ook moeilijk om te maken of valt het tot nu toe nog wel mee?
19: Nou, de zee vind ik nog niet heel moeilijk, maar ik denk dat het schip wel wat moeilijker gaat worden.
16: Dus misschien dat je daar dan toch wel een voorbeeldje bij moet gebruiken? Of ga je dat gewoon toch uit je hoofd doen?
19: Ja, proberen.
15: Dat zei de 12-jarige Marianne en daarvoor hoorde je de 8-jarige Shea in gesprek met Nanchu Hiddes. Ander nieuws dan. De politie heeft vanmiddag de verdachte aangehouden van de steekpartij in Vlissingen van vannacht. Het is een 23-jarige man. Tijdens een vechtpartij in de Van Dishoekstraat stak hij een 46-jarige man. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De twee zijn bekenden van elkaar, meldt de politie. In de Zeelandhallen in Goes klinkt het geluid van brullende dinosaurussen. De internationale expositie Dino World is voor het eerst in Zeeland te zien en laat bezoekers dwalen tussen levensgrote dino's. Ook verslaggever Katie van Essen ging even terug in de tijd.
20: Als je de Zeelandhallen in Goes binnenstapt, zou je het bijna niet meer herkennen. Het is namelijk omgetoverd tot een jungle met tientallen dino's. Dat is best wel spannend als zo'n groot dier opeens gaat brullen. Vind je het dan wel leuk om hier te zijn?
21: Ja, maar dat was wel een beetje eng. Bij het begin voelde ik een beetje spannend. Want die geluiden en zo. Vooral bij die muur aan het begin. Dat je bandje tegenaan moest houden.

Ja, vooral veel dinosaurussen te horen daar in Goes. Ze staan nog tot en met eind van deze maand in de Zeelandhallen. Een verslag was dat van Katie van Essen. Straks krijg je de weersverwachting voor morgen en de dagen erna. Maar nu eerst muziek, Bente en Bluff.

0: Hoe hou ik dit vast? Bluf met Bente. Het is bijna 14 minuten over 5. Het weer in de provincie. Er is vooral veel bewolking, enkele opklaringen. En er vallen een paar buien met daarbij kans op onweer. Het is nu 13 graden. De zuidwestenwind is matig tot af en toe vrij krachtig. Vanavond en vannacht enkele opklaringen en minima rond 10 graden. Morgen vooral in de middag weer enkele buien, ook dan mogelijk met onweer. Tot woensdag is het wisselvallig met dezelfde temperaturen. Daarna wordt het droog, zonniger en ook warmer, met in het weekend temperaturen rond 20 graden. En voor het sportnieuws is hier Roeland van Vliet.
1: Ja, goedemiddag. De Middelburgse handballer Thomas Houtepen heeft zich met Oranje niet kunnen plaatsen voor het WK van 2027. De beslissende playoffwedstrijd tegen Griekenland vanmiddag in Rotterdam werd verloren met 33-38. Woensdag was het al 29-27 geworden voor Griekenland in het eerste duel. Nederland had deze return met 3 doelpunten verschil moeten winnen om het ticket voor het WK te bemachtigen. Maar dat lukte dus bij lange na niet. In de eredivisie was vanmiddag de laatste speelronde van de reguliere competitie. Tika de Jonge, afkomstig uit Zierikzee, won daarin met 2-1 van Heracles, met FC Groningen. FC Groningen plaatste zich zo voor de play-offs. Daarin is een plaats voor de Conference League te verdienen. Tika de Jonge komt in die play-offs als eerste tegenover Ajax te staan, dat de competitie als 5e eindigde. Dan voetbal van een ander niveau. Hulstelo is vanmiddag 2e geworden in de 5e klasse A. De ploeg uit Nieuwenamen won met 5-0 van SDO 63, maar zag dat ook NSV won. NSV werd daardoor kampioen en Hulstelo promoveert als nummer 2 ook naar de 4e klasse. Voor alle uitslagen in het zondagvoetbal kijk je bij ons online of in de app.
0: Dankjewel, Roeland.

0: met Sabrina Carpenter zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse nieuws via onze app of website omroepzeeland.nl. En hier op de radio snel terug naar Richard met de Muziekmiddag. Fijne avond alvast.
1: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Richard de Buk.

Miles Smith aan het begin van nog een klein uur muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland. Je hoorde Stay. Ik heb nu een nummer voor je dat klinkt alsof het rechtstreeks uit een rokerige jazzclub komt. Moondance van Van Morrison. De titeltrack van zijn album uit 1970 waarop Van folk, soul en jazz moeiteloos samenbrengt. Hoewel Moondance tegenwoordig wordt gezien als een van zijn bekendste nummers, werd het in eerste instantie niet eens als grote hitsingle uitgebracht in veel landen. Toch groeide het door de jaren heen uit tot een absolute klassieker. Met die swingende contrabas, jazzy piano en die warme stem van Van Morrison is dit zo'n nummer dat meteen sfeer neerzet. Moondance.

Adele, het mooie Set Fire to the Rain. Je luistert nog naar de restanten van de muziekmiddag. Tot aan 6 uur hier bij Omroep Zeeland. We reizen terug naar 1993 met Paul McCartney.

Paul McCartney in de muziekmiddag. You're the hope of deliverance. Zometeen Ice House en een Braziliaanse superster. Daar hebben we nog een verhaal over. Maar eerst naar een Nederlandse superster. Dit is Douwe Bob with you.

0: Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.
1: Zeg maar, nos.

Michel Dello. Deze ken je natuurlijk wel, die hele grote wereldhit waarbij iedereen spontaan begint mee te zingen. Michel wordt geboren in 1981 in Medianeira en groeit op in het zuiden van Brazilië. Muziek speelt al heel vroeg een grote rol in zijn leven. Als kind leert hij accordeon spelen en later sluit hij zich aan bij de regionale muziekgroepen. In Brazilië is hij al jarenlang bekend als zanger van sertanejo-muziek. Een populaire Braziliaanse stijl die een beetje te vergelijken is met zeg maar country en volksmuziek. Maar wereldwijd breekt hij pas echt door in 2011 met dit Ai Se Tu Pego. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Dat nummer wordt een gigantische internationale hit. Vooral nadat voetballers als Cristiano Ronaldo het dansje uit de clip gaan nadoen na doelpunten. Ineens staat Michel Dello overal bovenaan de hitlijsten. Van Europa tot Latijns-Amerika. Ook in Nederland wordt het een nummer 1 hit. Ondertussen bleef hij in Brazilië gewoon doorgaan als zanger, presentator en coach in tv-talentenjachten zoals The Voice Brazil.

Sabrina Carpenter in de muziekmiddag, jongen, Taste. Daarvoor Texas, Say What You Want. We reizen nu terug naar 1976. Naar die mooie van Barry White, You See The Trouble With Me. Tot volgend weekend.

0: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
1: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn sinds donderdag veel meer mensen dan is toegestaan. Er zitten nu zo'n 2200 mensen, 200 meer dan mag van de rechter. Het is er nu zo druk dat de opvangorganisatie maar net wist te voorkomen dat mensen vannacht buiten moesten slapen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Voetbalsupporters zijn vanmiddag met elkaar op de vuist gegaan op een parkeerterrein langs de A28 bij Putten. Volgens regionale media ging het om supporters van Ajax en Feyenoord. 1 persoon raakte gewond. Ook is een auto in brand gestoken. In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft NEC de 3e plaats veiliggesteld, die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Twente eindigt op de 4e plek en Ajax werd 5e. Telstar wist de na-competitie te ontlopen en blijft nog een jaar in de Eredivisie. Volendam moet tegen Willem II uitvechten wie volgend jaar uitkomt in de Eredivisie. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
10: Oh, wat betekent dat voor mij?
9: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
10: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
9: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
10: En moet ik verder nog ergens op letten?
9: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
12: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt de Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
14: Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
18: Omroep Zeeland.
7: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
1: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
2: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
4: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs.
9: Leon Kozijnen.
10: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
11: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
10: Nu bij Dirk, Müller Milk, 79 cent. Geen geld toch?
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In 2 steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bietburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimten. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt dat de situatie onaanvaardbaar is. En de gemeente gaat opnieuw in gesprek met het ministerie over een oplossing. Sinds donderdag zitten er in Ter Apel meer dan 2200 asielzoekers. Van de rechter mogen dat er niet meer dan 2000 zijn. Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht kunnen vanaf morgen weer inloggen in de systemen. Anderhalve week geleden ontstonden door een brand in een datacentrum problemen. Websites waren niet bereikbaar en online studeren was niet mogelijk. Woensdag werd een tijdelijke stroomvoorziening opgezet. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder Grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de uitbraak en er zijn ruim 300 verdachte gevallen. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Omroep Zeeland.
13: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op TV.

Ook in het weekend. Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek. Omroep Zeeland. Altijd. Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. Still spinning around. It feels like a spell that I

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš ageert al jaren tegen vermeende partijdigheid van de Tsjechische omroep. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Het stel had geen hond bij zich. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om genoeg afstand te houden en honden aan te lijnen. De 9e etappe in de Giro is gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard. De wielrenner kwam alleen over de streep. De Nederlander Tijmen Arendsman finisht als vierde op een halve minuut achter Vingegaard. De roze leiderstrui is nog altijd in handen van de Portugees Afonso Eulalio. Arendsman klom naar de 6e plaats in het algemeen klassement. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt de situatie onaanvaardbaar te vinden. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

Zwolle, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterven door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt, tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bietburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente bij PSV. Ajax eindigt als 5e en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt de situatie onaanvaardbaar. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

Bluff, Raccoon, Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Martijn van Beek met het NOS Journaal. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten, de drag queen Diva Beirut, zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride veroordeelt de daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne van deze week. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energie-infrastructuur aanvalt. Nederland doet volgend jaar niet mee aan het WK handbal. Het mannenteam verloor in de play-offs 2 keer van Griekenland en is daardoor uitgeschakeld. Bij de vorige 2 WK's deed Nederland wel mee. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor wat zon. En dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Alt.

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Dit is leuk. Live radio en tv via je telefoon of tablet. Download nu de Omroep Zeeland-app. Omroep Zeeland komt dichtbij.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Partij van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen, vindt de commissie. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Een bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden daar uit voorzorg geëvacueerd. In de buurt van Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer, vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor ook wat zon. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

0: Zet.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Thuis, op het werk of onderweg. Omroep Zeeland. Altijd.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Ken jij de sale van de dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/zeelvandedag en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeel van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeel van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met de schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren grazen. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om voldoende afstand te houden en honden aan te lijnen. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidoosten. Tussendoor is er wat zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland. De eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd. Omroep Zeeland.
2: Let's go, girls.

Organiseer je iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linden met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïns exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïnse gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende deze week haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid voor de bevolking. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens de Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: when.
1: Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt. Een bonus lust bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Nou, de ene zijn dat tegen het beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv. Bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Sid van der Linde met het NOS Journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.